Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: tyd was Jane Rockwell met Wasted Days and Wasted Nights. Ja, ek sien is al lang al na 8 uur, ek wil net vir Joan hulle ook sê baie welkom, hulle luister gewoonlik so van 8 uur af, Joan en Heinz van die Westhuis en daar van Monta Vista, my klein negele, en laat weet piek jou gaan en daar met julle, is julle daarom ook nog nie weggespoel nie, want ek kan julle seker nou nie na by die kus en so aan nie, en ja, so gepraat van dit, daar is een video wat die rondte doen van Bikini Beach daar in Gordons Bay, van hooggolwe en karre wat soms so meegesleer word, maar daar is verlede jaar se video, so as julle dit sien, verlede jaar was daar net sulke storms gewees, en ja, dit is toe, en blijkbaar was, ek het ook op Facebook gesien nie, Schumann Street West redelijk deurgeloop, en die strand en so, nou ja, ek het ook nog familie daar, ek het juist nou vir hulle boodskap gestuur om te hoor, hoe gaan dit, en want ek hoor nie baie van hulle nie, en ja, Linda, baie dankie, ek het nou juist met haar gesels, en van ons oud collega's, Linda Lemon, daar van Gordons Bay, dankie vir die geselsie net nou, en mag het net met jou goed gaan, en ek is bly, jy is ook nou ingeskakel hier by my, sy is self op die lig op haar radiostasie, daar in Gordons Bay, maar toe sê sy, sy gaan gaan luister. Ja, net hierna, ek gaan nou die advertentie speel van Andy, wat net nou op was, met sy retro vibes, hy is nou op een dinsdagmiddag, van 5 tot 7 op, dan gaan ons luister na die George Baker Selection met Bella Maria, dan Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow, en dan het André vir my goed gunstelike Duitse nommerkie ingesit, van Heinau, De Lusten Holz Hacker Bab. Nou ja, verskoon my Duits, dit was nie een van my vakke nie, maar julle sal hom herken. En dan J.J. Stevens met Bella Italia, en hier is Afrikaanse weergawe van Bella Italia. Kom ons luister.
1: Dag sê aan al julle ramkatte, my naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied, net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van Ebba tot ZZ Top, so as jy hou van lekker oe muziek, dan is jy op die rechte plek.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

die ambitie, dat is vol. Je gebruikt mijn moeds en vraag niet eens permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eens als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie, Bobbejaanski, Tien McNally.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: deel van die twee broerskoete wat nou
1: ja, ek sien het gereeld op Facebook.
0: Yes, ja.
1: Ja.
0: Gelukkig het drie meer uit op pad nou wat op die dag gebeur. Nou die dag. Toen moet jou terug, maar ja.

0: Lekker gezellig van de evacuatiekant af. Het is ver om te rijden gezongen door Andries Hendrik. Of wel, Pochter, zeg van. So, ja. Lekker oude evacuatiekie, nee.
1: Ja, ons het een lekker paar evacuatiekies. Een partij is een beetje opgejazz, soos hulle sê.
0: Nee, ons moet.
1: Ons moet.
0: Is het drive show?
1: Ja, is een levendige program vanmiddag.
0: Is het drive show? Hoekom moet jy nou afgegaan? Jy moet nie afgaan, nie? Ga dan. Kougevaas nie goed, hy daar inkry, dan is hy daar, recht, is TikTok wat nou wil vir ons rondvoeter hier so, en daar gaan hy aan. Hallo julle, welkom terug. Anyway. Op die 7 Mei 1824, 202 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom daar een liedjie uit. Hy is geskryf deur Ludwig van Beethoven.
1: Oh, okay.
0: Sy symfonie nummer 9.
1: Ja.
0: Nou, dikwijls beschouw as sy grootste werk ooit met de koorfinale gebaseerd op Friedrich Schindler se gedig Uit aan Ode aan die Vreugde, Uit die Dooi.
1: Ja.
0: En die word in die theater Amkartnernor.
1: Goeie,
0: in
1: Wene. Nuchtig.
0: In Wene Oostenrijk, wat word nou gepremeer die dag, ja. 7 Mei, 2 jaar terug. En, omdat hier nou draaf so is, ons een bykie gaan soek waar sy, bykie iets happy of iets bykie ja. meer... Funky van hom, of ek meer opgejazz.
1: Ja.
0: So, die liedjie het baie verskillende weergawe is van woorde wat by hom pas. En, ja, ons doen vandag so, bykie klassieke muziek, so het is nie so hier, nie.
1: Goed, vreemd, maar goed.
0: Het is al ooit die ingehoor. Enjoy.

0: Jannie, ek wil nou nie brak nie, maar ek het daarom 6-0 achter my naam. Dat is nie 1 voor het nie, maar dit is 6-0.
1: Jy het meer as ek.
2: Ja, nee, wacht. Het het vir jou weer, dat is daar nog geen 0 beweer nie.
1: Ja, dit kom, maar dit kom.
2: Dit is nabij,
1: dit kom.
2: Dit is vir jou weer.

0: Pieter.
1: Hallo Jannie.
0: Nou, jy is in Larry weer, nee.
1: Yes.
0: Nergens op Sea Lurk is om de tank vol diesel, nee.
1: Ja.
0: Maar ek word reen.
1: Maar wat is een tank vol diesel?
0: Ja, nee, dat is vandag baie geld.
1: Wat is dit?
0: Daai ouwe lotte gewen, ek kan miskien so 2 tank diesel nog gaan sien geld la.
1: Ja, ach, sies toch, hy moet eigenlijk meer gewen het.
0: Ek gaan even jou stiegloed aan mannetjies roe. Ai, maar bykie gerevamp.

0: Oké, okay, Pieter, ik heb net even recht gekeken toen die lijst samenstel. Nee. Toen kom maar, Likie, nou, en toen Afrikaans. Toen kom maar, Likie is die hele vervallen. Nee.
1: Ja.
0: Maar dat was een serie of een plaat LP of cassette weergave geweest.
1: Ja.
0: Want ons was niet van hand lijkt, ons levendig. Ja. Ons thema is Afrikaans, ons levendig.
1: Absoluut.
0: Op radio.
1: Op radio. Ramkat Radio, en die program is Gooi Milie, saam met die twee maal duplessies.
0: Dis. Maar, toen kom ek op die weergave af van die plaat of die tape, wat ek al weergave, en die weergave wat op die TV-reeks gespeel het.
1: Ja.
0: Nou, ons altijd ons nou, ons moest op hierdie sy doen, ons die groepje meer levendiger in plaats van, doen nie die stadige liedjes. Nou, as stadige liedje is, gaan gewoon so vir jou bykie vinniger, dat hy bykie vir jou, dis een drive show in Afrika, so, en daar is Gielo ook, hy sit in Amerika, rijtrekker op die oomlik, so, ja. hy is op bezig om te drive.
1: Hy moet levendig wees.
0: Ja. So, moet ek achter, maar die weergawe van die TV is baie vinniger as die weergawe op die CD, of die plaat, of die LP, wat ek wil.
1: Ja, gaan het wees.
0: Ek gaan nie vanavond vir jou die CD of die tape weergawe speel nie, kassette ja. weergawe speel nie, ek speel vanavond vir die TV weergawe.
1: Goed.
0: Onthou jy, een liedjie gecomponeerd door Louis van Rensburg?
1: Ja, al wat ek ken is Vosaar nou, he.
0: Nee, van die TV reeks.
1: Ja, man, maar...
0: Dat, ek toch het gewoon weer een kaart, dus het actually een liedjie.
1: Oké. Okay.
0: Ek toch het sy kaart van over te is beladen vir enkeling, ek ken net een honda. Honda beladen.
1: Well, ja.
0: Ik kan even jou beladen voor enkeling van hier jaren 80, laat 80s voor 90s.
1: Wat een reeks was het niet.
0: Wonderlijk.

aand. Dit is Verenigde Rugby Kampioenskap wat die naweek terug is môre aand. Nog net twee rondes oor, twee wedstryde vir elke span en dit is vier warm, wit warm of soos jy sal sê, baie naby. Vrydag 8 Mei Ulster teen die Stormers daar in Kingspan Stadium in Ierland 8:45, Glasgow Warriors teen Cardiff ook om 8:45. Dan is dit Saterdag die Bulls teen Zebrey 2:15 daar op Loftus Versfield. Sharks teen Benetton om 4:00 en Leinster teen die Lions om 6:30 by die Aviva Stadium in Ierland. Dan daarna Ospreys Scarlets ook om 6:30, Connacht Munster 8:45 en Dragons Edinburgh om 8:45. Stand van sake op die tabel. Eerste plek is die Stormers met 56 punte, Glasgow Warriors 55, die Leafs in derde plek 53, Leinster met 53, Munster 50, 51, Cardiff Rugby 50 punte, die Bulle, 7e plek met 49, hulle het ook een lekker wedstrijd daar so met 49 punte, en die Sharks in die 10e plek met 33 punte, hulle gaan het ongelukkig nie kan maak nie. Dan die EPL, Lucknow Super Giants 145-1 teen RCB, met reën wat het bykie daar die wedstrijd tot stilstand gebring het, Mitchell Maas 107-51, 9-4-9-6 in die uit nie, Eikel Karni 17-24 en Nicholas Poorin 14-9. So as dit nie gereën het nie, of dalk reën kan hulle, dalk een goeie telling onder 200, daar is baie tellings onder 200 op hierdie se EPL en baie 6 het wat geslaan word. So, kyk na die tabel, Sunrisers, Hyderabad op 14 punte, maar het 11 wedstrijde gespeel, Punjab Kings 10 wedstrijde, 13 punte, RCB 9 wedstrijde met 12,

0: Ja, nee. Je ziet al titels, comments naar André Lewis. Ja, misschien is in Amerika. Dat is mijn hartseer geworden. Mijn mis om. Bye bye, dankie. Dank je voor jou. Dank je voor jou, André. Die voor ons luister op van onze TikTok Live hier op Ramkat Radio. In TikTok Live. Op je gewoon met die show naar 5 tot 7 op Ramkat Radio. Voor ons gaan we naar Grans, lekker voor die week toe. Onthou jy, wel, ons gaan ons nou een beetje toe in het van die jaar. We gaan ons af toe Kaap toe, maar ons gaan met die busie rijden, niet trein.
1: Ja, met die busie.
0: Ons gaan busie rijden, niet trein rijden.
1: Die blauw busie van jou.
0: Die blauw busie, ja.
1: Ja.
0: Die Jagkamp Boos bus.
1: Dat is net hy.
0: Ons vat Coke en Coke Zero en water saam.
1: Limonade.
0: Limonade saam. Nou, dat is een ander ding wat, een ander trein wat al die pad tot ook in die Kaap rijden.
1: Oké, okay, ek weet, dit is nie die goud trein nie.
0: Want hy hierdie?
1: Ja, ja.

0: H2 hard geweest daar vir jou. Van Bring Paper, Bring Paper geweest daar met H2 hard. En Mickey gaan die klank nou oor herstel nie. Jou gaai, wacht vir jou. Mickey, kom hier. Anyway, so, ja, morgen 101 jaar terug te kom daar taal uit. Of word die taal een amtelike spreektaal?
1: Amtelike spreektaal.
0: Nie kom bijstaal mee nie.
1: Ja.
0: Afrikaans.
1: Ja.
0: Kan nie geloof. Nou, die keer het ek gespeel laas jaar. Ek het gaan uitsa bij Robobaan laas jaar.
1: Ja.
0: Die aste my. Mickey, wacht nou.
1: Mickey, kom hier. Kom hier. Kom pa toe.
0: Ja, laas jaar, as my het ons, ek is weer Robobaan met hulle, met een van die toernooi in die gang gehad laas jaar, en dit ons nou die 100 jaar vieringe van Afrikaans daag gevier. En is nou wel een jaar later, soos 101 jaar nou, maar die liedjie van Joe Black praat nog juist van die 100 jaar gelede. Nee?
1: Ja, ek...
0: Hy het so baie van die Afrikaanse ou volksliedjies goed, wat hy noem in die liedjie. En maak so, enjoy.
1: Ek wacht.

0: Ja, nee, is een goede Afrikaanse liedjes in elkaar geweest. Jezus voor Afrikaans, wat nou vandaag morgen 101 jaar oud wordt. Nee, kan niet geloven. Ons taal wordt al zo oud.
1: Ja, zoals je net vroeger gezegd hebt, die spreektaal, hè?
0: Ja, die spreektaal, ja.
1: Ja, ja. Tijd gaat voorbij, ja.
0: Nee. En jij hebt Afrikaans gegeven voor kinderen op school. Je is Afrikaans onderwijzer geweest.
1: Ja, ik moet dan bereik ook in wiskunde, hoor.
0: In wiskunde.
1: Hier dat ik vandaag nog kan wiskunde doen, nie.
2: Maar oké, is laat school, het maakt zin.
1: Dank je wel.
0: Pieter, ik heb je bij je. En nu is zondagavond weer tijd voor die country show van 6 tot 8. En is zondag moedersdag. So, zondag gaan ons nou weer moedersdag thema in die country show. So, daar is er baie country liedjes wat oor moedersdag gaan.
1: Ja, ja, Afrikaans en Engels.
0: Ja, nee, dat is baie liedjes. Wat is veel zondag aan. So, zondag aan is een country program. Je is weer moedersdag, 10 mei. Mag het nie mis nie. Van 6 tot 8 weer radio. Want daar is jou TikTok live jou gooi, as jy wil, ek moet vir jou gooi, dis jy welkom. En, dan is ons helemaal TikTok maar vir het onderhande.
1: Ja, hierdie was nou ondervinding, ne?
0: Ja.
1: En as ek so kyk na die terugvoering, like we saam een goeie terugvoering en belangstelling gekry het, ek wil soms sê, Janie, dankie vir allemaal wat hierdie terugvoering gegeer is,
0: ja.
1: Lekker om het te kry, hoor.
0: Lekker man, baie baie dankie.
1: Ja.
0: So, ander woorde, as alles nou goed loop, gaan ons nou vanaf huis toe.
1: Ja. Dink jy so.
0: Dink so.
1: Hoop so.
0: So vir jy pas jy op, nou selfs die eerste komende sondag aand, kan die show van 6 tot 8, en weer maandag aand, by die, dit is ons maandag show, en dan weer dinsdag al die techno show, en die volgende op die lig is, tussen 7 en 9, is tyd vir iets van alles, van Ankebied, die Randy van Rooy en van Kent en Park af, so my kant af Jannie, van jou kant af Pieter?
1: Ja, van my kant af ook, en ek net so vinnig, ek weet ons tyd is verby, vir die luisteraars sê, hulle teken gehoor, daar is bykie een paar nieuwe advertenties van nieuwe omroepers, DJ's, van maandag af, 11 mei, is daar somme 4, is ek recht 4 of 5?
0: Ja, dit is 4.
1: Ja, nieuwe aanbieders, programme raak vol, wat lewendig gaan uitsaai, ons vertel bykie meer so oor die tyd.
0: Dis heel
1: maar vir julle allemaal ook, baie dankie om in te geskakel het, mooi aand, ons hou daai duime bo, lewe is mooi.
0: Net ek en jy kan amtelik die blinkkant behou sover. Met die kolletjes die kopie achter.
1: Ja, ja.
0: Hier die Neil Diamond kolletjes.
1: Ja, daar Neil Diamond kolletjes.
0: Pas jou op, veilig wees, next time. Lekker aan vir jou en tot ziens.
1: Goeie nacht.

Daar is een groot, groot treffer van Smokey Mexican Girl, wat die program van ons afskop het vanavond. Ja, ons gaan lekker keier tot voor so by 7 uur vanavond, 5 voor 7 se kant vanavond, lekker, lekker hier op Ramkat Radio. Julle keier lekker saam met my Koos Rosli. Ja, ek het die naweek, ja, ek ry altyd maar so bykie rond, probeer naweke plekke sien en na plekke toe gaan, het die naweek bykie gaan golf speel daar in Bochum's Bay. Oh, Bochum's Bay van alle plekke. Maar ja, kom, ek gaan julle bykie meer vertel van Bochum so bykie later. Kom, ons luister eerst na die Bad Boys Blue met Queen of Hearts.

0: I say Boneham, hooray, hooray, it's a holy holiday. Ja, Willem daar uit Woester laat weet vir my, hy het ook al bietjie hier in die Suid-Kaap kom rondry en golf gespeel het, hy self was op so'n golftoer gewees, en hy het ook by Bochums gespeel, weet ek nie precies, wanneer was dit die jaar, laas jaar, of wat ook al nie, en ook by Albertina, en Albertina het ook Sandgreens, en dan het hulle ook by Pinnacle en Fancourt en die Grand plekke gespeel, hy sê maak met die liedjie van Juanita Duplessis speel, want die enigste plek, waar daar een vibe was, was by Bochums Baai.
1: Laat hy beat, nou drop, laat die voete dans, dis a vibe. Is het daar in December, in hart en bos, karavane gepak, vier brand met, job, dop en boerebors.

0: slaap voordat ek nie jou program klaar geluister het nie. Dankie ou Tjoma, mooi aand vir julle hoor. Alraai, en ek gaan een van die dae kom kuier. We call my jumpa.
1: Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Beslis een vir die boeke.

Dit was natuurlik die tema liedjie uit die rolprent Villa Rides. En hierdie liedjie waarna ons geluister het is natuurlik Villa Rides, soos ek gesê het, deur Monty Vaughan. En hy kom uit die 1968 Amerikaanse Western oorlog film. Nou ek dink die ouer garde sal onthou vir Yul Brynner. Hy het rol gespeel van Pancho Villa, dis ook my naam Villa Rides is, en ook nog hulle bekende acteur Robert Mitchum, hy het gespeel as Lee Arnold. Nou ja, net so tussenin, voor ek aangaan, dankie Eskom, ons het weer so bykie Engels te gebruik, so dip gevang, en net so ou stukkie van Renai se prachtige boodskap, gehoor, Renai, ek gaan net nou weer jou volle boodskap stuur, en is so'n mooi boodskap, hoor. So, moenie komkommer nie, ons speel hom net nou weer vir jou. Nou ja, Villa Rides, wat 'n prachtige liedjie. So van Western fliek gepraat, daar is ons altyd Engelse woord, outlaws, wat in daardie films voorkom. Nou, hier kom Karel Bester, en hy sing van Afrikaner outlaws. En dan is het Bok van Blerk met een lied. Nogal snaaks, is my nogal vreemd. Dis een Nederlandse titel van die liedjie, Hollandse titel. Ek bin een Afrikaner. Maar eerst dan Afrikaner outlaws. En Karel Bester sing van hierdie Afrikaner outlaws.

Daar is hy, Annelie van Rooyen met Shiva Shaka Shout. Die Suid-Afrikaanse groep Freshly Ground is volgende met I'd Like. En dan die liedjie Dwaas deur Dance Dance Lisa. Hier kom Freshly Ground met I'd Like. Lekker rustige liedjie, maar pragtig.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my Jannie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: got something.
1: Geluisterd is het Dire Straits aan die beurt met So Far Away. Lijkt me echt bekie minder praat in die aande, meer muziek speel, want die tijd gaan so vinnig voorbij. Maar in elk geval, hier kom Alan Garrity, I Need Someone.
0: Having one girl who loves you, right or wrong, weak or strong.

Nou ja, hartelike goeiemiddag. Dit is vrijdagmiddag en die liedjie wat speel is Memories Are Made of This en het word vir ons aangebied deur Ray Conniff se instrument of sy orkest dan. En ja, en dit kondig aan dat ons gaan nou luister na goue treffers van jare terug en van onlangs, maar ek concentreer meer op die van jare terug. Ek ken nie soveel van die heidendaagse muziek nie, maar ja, daar is so paar wat aan my gegroei het, ek gebruik hulle so af en toe. Ons is saai uit tot, wat is het, 5:30, so dis 2.5 ure van lekker luister muziek. Ons gaan afskop met Laura Branigan. Sy sing vir ons Ti Amo, dit is Italiaans vir I Love You. So as jylle in Italia kom, as jy sien een mooie meisie sê vir Ti Amo. Dit is een lied van 1977 wat opgeneem is dier die Italiaanse sanger Umberto Tozzi van die album I Nel Aria, Ti Amo. Dit het destijds sukses behaal en treffer geword vir baie, in baie Europese lande, waaronder Swede, Switserland, waar het bo aan die kaarte was, en een Spaanse weergawe is vrygestel as Te Amo, en het groot sukses in Spanje en Latijns-Amerika bereik. Die Engelse weergawe is ook in 1984 deur Laura Branigan opgeneem, wat vooral het treffer in Australië was. Okay, ons luister na Laura Branigan en die liedjie is Ti Amo, en terwyl sy dan nou maar hier is, laat sy dan, ek sou gisterand uitgesaai het vir Handlele, en toe het ek hierdie een van Laura Branigan ook opgehaad, en dit is Gloria, so ek gooi hom sommer nou ook in. So dit is in 1984.

Yahoo, soos net Klipwerf kan. Red River Rock was die tweede ene, en voor dit wil jy dans Carina. Ek dink ek het Carina verder aan, waar François en Elisabeth Forrie dit sing. Maar ons sal sien wanneer ons daarby uitkom. Ok, ek sien Wayne Prinsloo, hy het my laas week gesê, ek moet namens hom, moet ek die hand vra van Elsa, en nou ja, hier op die lig het ek toe vir haar gevra, wat is haar antwoord, en als, en toe hy teruggekom, baie excited, en gesê, she said yes, en ek sien nou, hy het daar so een foto op die groep, en dit is obviously Elsa se handjie daai, en daar is een hand met een ring en een diamant so groot soos een baksteen, en hy sê so, dit het amptelik vandag gebeur met die ring. Nou ja, ek sien groot, groot geluk in jou toekomst, as ek een toekomstleser is, en ek glo dit gaan so wees. Is op die rechte basis wat jylle afskop. Ok, ons gaan nou en ons kyk, wie is volgende? Kom ons kyk. Alanis Nadine Morissette is een Canadese-Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, platemaatskappy-eienaar en actrice. Morissette is bekend vir haar emotionele mezzo-sopraan stem en begin haar loopbaan in Canada in die vroege 90er jare met twee mildelik suksesvolle danspop albums. Later, as deel van die opname ooreenkomst, het sy na Holmby Hills Los Angeles verhuis in 1995 The Jagged Little Pill vrygestel. Een meer rock georiënteerde album wat meer as 33 miljoen exemplare wereldwijd verkoop het. Jy weet, soveel uitstekende kunstenaar sukkel om 1 miljoen kerf verby te steek. En hier kom Alanis Morissette en meer as 33 miljoen sommer net so langs die pad, jy weet. Haar mees bekroonde werk is wat daar duidelik is. Haar opvolgalbum in 1998 vrygestel. Morissette het wereldwijd meer as 75 miljoen plate verkoop en is door die Rolling Stone tydskrif The Queen of Alt Rock genoem. Ons luister na haar en vir allemaal wat haar ken, weet sommer waarna ons gaan luister. Alanis Morissette, thank you. En nou hoor nou net als wat sy voor dankbaar is. Thank you for this, thank you for that, thank you for this and that. En so gaan het aan, dwars deur. Die bome, die volkies, die teerpaaie, die, oog, ja, daar is nie een ding wat sy uitloos nie. Alanis Morissette, hier kom sy.

Maar sê, dit is Shireen Barnard, die leeuwvrouw daarvan Bloemfonteinse wereld. En ja, dis Mazelspoort wat ek van praat. Is op die pad uit waar hulle leeuwplaas is. En klein, fijn, petit damiekie. Maar julle, die stem is groot, sterk en luid. Right, ons stap aan. Ek sien Albert daar van Velddrif, jy is ook ingeskakel, en jy sê net so bykie nutteloze inlichting, Cindy, die liekie wat ons net nou na geluister het, terwyl wat nou Romy is in Afrikaans, word door verskillende kunstenaars gesing, maar Peter, Sue en Mark was die eerstes gewees. Daarna die Cats en natuurlijk onze Nana, en dit is Nana Muscuri natuurlijk. Persoonlik is dit vir my een van die grootste treffers van die vorige eeuw, lekker muziek vandag. En dit is van Alibad van Velddrif, daar met Beekes. Ja, julle weet wie van wie praat ek, Albert Beekes, daar van Velddrif. En hy luister ook gereeld. Hy sal nie een dag voorbij gaan wat hy nie ook ingeskakel is nie. Right, en dan wil ek sommer hier so ook die geleentheid gebruik om een van die Seaboys wat vandag verjaar, en dit is natuurlijk Jan Pool. Hy is van Robertson, hy verjaar vandag, en hy is natuurlijk so maar 'n jaar oud en of jonk, ek weet nie of ek nou moet begin en sê oom nie, maar ja, baie geluk met jou verjaardag, Jan, ek glo jy het 'n wonderlike dag en dat jy groot bederf word uit jou sokkies uit, en ja, hy is 'n voormalige, het hy vir die groep The Sea Boys, dit is wat ek net nou toe ek die Klipwerf voorgestel het, gesê hulle het 18 of 20 jaar gegaan voordat hulle hulle eerste album gemaakt het, so hulle het uithou vermoe gehad, en dit is die Sea Boys. Ek glo hulle sal vandag een huishoudelike naam gewees het as hulle net so rikkie aangegaan het. Een baie uitstekende muziek gelever, baie uitstekende groep gewees, en maar ja, hulle het opgegee voordat hulle een household name geword het. Hanlie, ons gaan aan, en waar is ons nou? Hoe gaat ze? Petula Clark, natuurlijk ook een van my ginsteling dames, nog een met een baie sterk stem. 1964 was hy een reuse treffer in Frankrijk, maar hulle sê, die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Parijs, Frankrijk gaan sien, en hy het voorgestel dat sy weer iets in Engels moet opneem om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy het toe direct daarna die liekie Downtown opgeneem, wat ons allemaal ken, en haar gewildheid het dadelijk weer gestyg. Petula Clark, sing vir ons. Die liekie is My Love. Sterk stem, prachtige stem.

wil graag vir ons een vraag vraag. Hulle sê, have you ever been lonely? Have you ever been blue? Dit is een van Theresa Broer se liedjies. Het is in 1961 wat hierdie twee by mekaar gekom het om die liedjie te sing. Kom ons hoor, Jim Reeves en Patsy Cline.

Jim Reeves, die ou met die gouwe stem, en Patsy Klein, wat saam met hom gesing het, 1961, vraag hulle, have you ever been lonely? Joy Schwartley, ek sien daar, jy sê, jy sal op die pot gooi moet luister vir die funny spot, jy kliënt het jou gebel, gedurende na die slot. Ja, ek het toe opgecheck en toe, per ongeluk, ek weet nie, ek doen het nie as pris nie, het ek diezelfde een as laas week opgehaad. So, jy het hem al gehoor, ek gaan net nou gaan ek nog eniekie opzit, net om iets anders te hee vandag. Maar ek dink die ander een was ook al opgewees, maar baie lang terug. So, die ene was nog vars in die geheer, hier die volgende ene wat gaan kom, net nou, ek sal hier so by 5 uur se kant, sal ek hom opzit. Hy is baie lang terug, is hy opgesit. Ok, ons gaan aan met die muziek en die volgende een is van The Dubliners, was die eerste county orkest wat in 1962 in Dublin gestig is as The Ronnie Drew Ballet Group. En dit is vernoem na sy stichterslid. Hulle het hulle self daarna The Dubliners herdoop. Die groep het baie veranderinge in personeel of in sangers dan aan lede gedurende hulle 50 jaar lange loopbaan beleef, maar die groepse sukses was gesentreer op hoofsaaklik hoofsangers Luke Kelly en Ronnie Drew. Die groep het internationale sukses behaal met lewendige Ierse volksliedjies, traditionele straatballades en instrumentale. Die groep was gereeld op die volkstonele in beide Dublin en in Londen in die vroege 1960s en is in 1965 by the Major Minor etiket onderteken nadat hulle ondersteun het, gesteun het van Dominique Behan, wat deur Major Minor betaal is om saam met die Dubliners te werk en hulle te help bou. Ons gaan luister na die hierdie eindste Dubliners en een typische Ierse liekie wat hulle vir ons bring, The Wild Rover. As jy in een Ierse kroeg in loop, dan is iemand bezig om ievers in een of ander hoekie daar bezig om The Wild Rover te sing. Jylle sal hom onmiddellik herken as hy begin te speel. Hier kom hy.

Nou ja, hartelike goeiemiddag. Dit is vrijdagmiddag en die liedjie wat speel is Memories Are Made of This en het word vir ons aangebied deur Ray Conniff se instrument of sy orkest dan. En ja, en dit kondig aan dat ons gaan nou luister na goue treffers van jare terug en van onlangs, maar ek concentreer meer op die van jare terug. Ek ken nie soveel van die hedendaagse muziek nie, maar ja, daar is so paar wat aan my gegroei het, ek gebruik hulle so af en toe. Ons is saai uit tot, wat is het, 5:30, so dit is 2.5 ure van lekker luister muziek. Ons gaan afskop met Laura Branigan. Sy sing vir ons Ti Amo, dit is Italiaans vir I Love You. So as jylle in Italia kom, as jy sien een mooie meisie, sê vir Ti Amo. Dit is een lied van 1977, wat opgeneem is dier die Italiaanse sanger Umberto Tozzi, van die album I Nel Aria, Ti Amo. Dit het destijds sukses behaal en treffer geword vir baie, in baie Europese lande, waaronder Swede, Switserland, waar het bo aan die gekaarte was, en een Spaanse weergawe is vrygestel as Te Amo, en het groot sukses in Spanje en Latijns-Amerika bereik. Die Engelse weergawe is ook in 1984 deur Laura Branigan opgeneem, wat vooral een treffer in Australië was. Okay, ons luister na Laura Branigan en die liedjie is Ti Amo, en terwyl sy dan nou maar hier is, laat sy dan, ek sou gisterand uitgesaai het vir handlele, en toe het ek hierdie een van Laura Branigan ook oopgehaad, en dit is Gloria, so ek gooi hom sommer nou ook in. So dit is in 1984.

Yahoo, soos net klipwerf kan. Red River Rock was die tweede ene, en voor dit wil jy dans Carina. Ek dink ek het Carina verder aan, waar François en Elisabeth Forrie dit sing. Maar ons sal sien wanneer ons daarby uitkom. Ok, ek sien Wayne, Wayne Prinsloo, hy het my laas week gesê, ek moet namens hom, moet ek die hand vra van Elsa, en nou ja, hier op die lig het ek toe vir haar gevra, wat is haar antwoord en als, en toe hy teruggekom, baie excited, en gesê, she said yes, en ek sien nou, hy het daar so een foto op die groep, en dit is obviously Elsa se handjie daai, en daar is een hand met een ring en een diamant so groot soos een baksteen, en hy sê so, dit het amptelik vandag gebeur met die ring. Nou ja, ek sien groot, groot geluk in jou toekomst, as ek een toekomstleser is, en ek glo dit gaan so wees. Is op die rechte basis wat jylle afskop. Ok, ons gaan nou en ons kyk, wie is volgende? Kom ons kyk. Ah, Alanis, Alanis Nadine Morissette is een Canadese-Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, platemaatskappy-eienaar en actrice. Morissette is bekend vir haar emotionele mezzo-sopraan stem en begin haar loopbaan in Canada in die vroege 90er jare met twee mildelik suksesvolle danspop-albums. Later, as deel van die opname ooreenkomst, het sy na Holmby Hills, Los Angeles verhuis. In 1995 The Jagged Little Pill vrygestel. Een meer rock-georiënteerde album wat meer as 33 miljoen exemplare wereldwijd verkoop het. Jy weet, soveel uitstekende kunstenaar sukkel om 1 miljoen kerf voorbij te steek. En hier kom Alanis Morissette en meer as 33 miljoen, sommer net so langs die pad, jy weet. Haar mees bekroonde werk is, wat duidelijk is, haar opvolgalbum in 1998 vrygestel. Morissette het wereldwijd meer as 75 miljoen plate verkoop en is dier die Rolling Stone tijdskrif The Queen of Alt Rock genoem. Ons luister na haar en vir allemaal wat haar ken, weet sommer waarna ons gaan luister. Alanis Morissette, thank you. En nou hoor nou net als wat sy voor dankbaar is. Thank you for this, thank you for that, thank you for this and that. En so gaan het aan, dwars deur. Die bome, die voelkies, die teerpaaie, die oog. Ja, daar is nie een ding wat sy uitloos nie. Alanis Morissette, hier kom sy.

As hy, Alanis Morissette met Thank You, en soos ek sê, ek weet nie of julle opgelet het wat sy als bedank daar nie, maar dit is vir elke ding wat asemhaal en beweeg, of op die grond lee, of groei. Ok, ons gaan nou Boney M. Hulle was een Duitse vokale groep. As ek na hulle kyk, dan lyk hulle nie Duits nie. Hulle lyk vir my so, of hulle uit een reggae area uitkom. Maar in elk geval, hulle is een Duitse vokale groep, geskep dier die Duitse plaatse maatskapie Frank Ferien. Die vier oorspronkelijke lede van die groep was Liz Mitchell en Marcia Barrett van Jamaica. Hulle het sikke, hoe som ek sê, terwyl hulle sing het hulle sondag gesigies op. Hulle lyk so onskuldig en rarig, daar kan nie boter in hulle mond smelt nie. Maes Williams is die ander ene van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Die groep is in 1976 gestig en het gewildheid behaal gedurende die disco era en die laat 1970s met meer as 150 miljoen plaatverkope. Nou, hierdie cijfers wat ek so noem, jy weet, is somme maar net, ek noem hulle somme maar net, maar as jy gaan terugsit en jy vorm een prentje van hoe lyk 150 miljoen, dan, ja, dis hard to imagine. Nou, die 150 miljoen is hulle een van die bekendste groepe van alle tye. Ons luister na Boney M en ek gaan dat hulle ook sommer vir ons twee doen. Aangezien hulle is, ek meen hulle travel ver, ek meen al die pad van Duitsland af, en betuif van hulle is van Aruba en van Jamaica. So, kom ons gaan Boney M, die eerste een wat ons gaan luister is Going Back West, en dan direct daarna I See a Boat on the River. Al twee groot treffers vir hulle geweest.

Daar is hy, daar speel hulle uit The Kinks, Thank You For The Days. Ja, ek het net nou, ek sien nou, Rina het my recht gehelp, so, sy het gesê, sy het gevra of ek nou weer 100% is na die operatie en die val, met die gevolg dat jou ribbes gebreek was. Ja, ek is, die operatie was een sukses, ek kan baie groot verskille voel, vooral in my kort asemgeit. Ek herstel vinnig, jy weet, as ek een enkie geloop het, was ek altyd uit asem, en dan het lang gevat om weer my asem te kry, maar deze dag gaan het vinniger. Ek is nog uit asem, maar ek meen, ek het, hoe sê hulle in Engels, you've only got yourself to blame. Ek het vir, wat was het, 52 jaar het ek gerook, en nie gerook nie, ek het gestook mense, en so is al mense, ek is nie anti nie, maar kyk of julle het kan los, dit maak een groot verskil hoor. En dan die ribbes wat gebreek was, as ek verkeerd le, dan voel ek nog hy karm, maar oor die algemeen is hy goed met die asemhaling en die soort dinge. Ok, dankie dat jy vraag en dankie vir jou belangstelling. En jy sê, jou man luister ook saam met jou, ek hoop jylle twee, geniet al twee, die muziek vanmiddag. Pieter Du Plessis, hy is ook door iwers in Nelspruit of Morimoli daar in die wereld, en hy sê, hy luister ook lekker saam, dankie Pieter, dit is nog een mere omroeper, en hy is op maandag op, en dan is hy ook gewoonlik vrijdag saam met Jannie Du Plessis op om met die country program, dit is sondagaande, die country muziek program, hulle het nou een team gevorm met gooi milies en country dat hulle so af en toe saam uitsaai, en het klink vir my of hulle vreselik pret het, terwyl hulle dit doen, dit is lekker om aan hulle te luister. Ok, wie het ons nou hier so? Kom ons kyk. Ja, kom, ek het net nou beloof, ek sal vir Shireen ook speel. Sy is nou saam met Steve Hofmeyer in die groep wat kom, hier na die rugby club toe, hier in Kimberley, gaan sy ook optree, en ek het haar al in onderhoud gehad, en sy het soveel treffers, wat nie op die trefferslijste verskyn nie, omdat sy nie genoeg blootstelling kry nie. Ek glo hierdie gaan vir haar een groot deurbraak wees en dat sy hierna baie bekend sal wees dwars oor die land. Shireen, sy is daar van Bloemfontein, so daar op pad na, wat is daar plekkie, net buiten Bloemfontein, hulle het wil nie sê een jagplaas nie, een leeuwplaas, het hulle daar, Bagamoya is die plaas se naam, en ek het al daar gaan keier, en man, dit is so een lekker atmosfeer, en lekker om daar te keier, en nou, ja, kom, ek het sommer maar net randomly een van haar liedjies hier uitgetrek, en die liedjies naam is Prey, wat ons gaan luister, van Shireen Barnett. Luister na die vibrato en na die kwaliteit van haar stem. Sy verdien om op die verhoog te wees, saam met groot name. Hier kom sy.

As hy, dit is Shireen Barnard, die leeuwvrou daarvan Bloemfonteinse wereld. En ja, dit is Mazelspoort wat ek van praat. Is op die pad uit waar hulle leeuwplaas is. En klein, fijn, petit damiekie. Maar julle, die stem is groot, sterk en luid. Right, ons stap aan. Ek sien Albert daar van Velddrif, jy is ook ingeskakel, en jy sê net so bykie nutteloze inlichting, Cindy, die liedjie wat ons net nou na geluister het, terwyl, wat nou Romy is in Afrikaans, word door verskillende kunstenaars gesing, maar Peter, Sue en Mark was die eerstes gewees. Daarna die Cats, en natuurlijk onze Nana, en dit is Nana Muscuri natuurlijk. Persoonlik is dit vir my een van die grootste treffers van die vorige eeuw, lekker muziek vandag. En dit is van Alibad van Velddrif, daar met Beekes. Ja, julle weet wie, van wie praat ek, Albert Beekes, daar van Velddrif. En hy luister ook gereeld. Hy sal nie een dag voorbij gaan wat hy nie ook ingeskakel is nie. Right, en dan wil ek sommer hier so ook die geleentheid gebruik om een van die Seaboys wat vandag verjaar. En dit is natuurlijk Jan Poel. Hy is van Robertson. Hy verjaar vandag en hy is natuurlijk so maar 'n jaar oud en of jonk, ek weet nie of ek nou moet beginne sê oom nie, maar ja, baie geluk met jou verjaardag, Jan, ek glo jy het 'n wonderlike dag en dat jy groot bederf word uit jou sokkies uit en ja, hy het sy voormalige het hy vir die groep The Sea Boys. Dit is wat ek net nou toe ek die Klipwerf voorgestel het, gesê hulle het 18 of 20 jaar gegaan, voordat hulle hulle eerste album gemaakt het, so hulle het uithou vermoe gehad, en dit is die Sea Boys. Ek glo hulle sal vandag een huishoudelike naam gewees het as hulle net so rikkie aangegaan het, een baie uitstekende muziek gelever, baie uitstekende groep gewees, en maar ja, hulle het opgegee voordat hulle a household name geword het. Hanley ons gaan aan en waar is ons nou? Hoe gaat het? Petula Clark, natuurlijk ook een van my gunsteling dames, nog een met een baie sterk stem. 1964 was hy reuse treffer in Frankryk, maar hulle sê, die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, excuse toch, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Parijs Frankryk gaan sien en hy het voorgestel dat sy weer iets in Engels moet opneem om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy het toe direct daarna die liekie Downtown opgeneem, wat ons allemaal ken, en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. Petula Clark, sing vir ons. Die liekie is My Love. Sterk stem, prachtige stem.